Het is 1 uur geweest, dit is de Concertzender, dus het programma Geen Dag Zonder Bach, van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert-Jan Bach. Vandaag in het solistenportret aandacht voor de cd van Mathieu van Bellen, een jonge Zeeuwse violist van formaat. Ja, wat komt er niet allemaal van Zeeland? De geuzen die onze bevrijding begonnen van het Spaanse, Roomse juk. Menig domineeskind dat cabaretier of schrijfster werd. Zo nu en dan een politicus. Menig wielrenner van klasse. Frank Ratreur en de voorouders van president Roosevelt. En dan nu de Zeeland virtuoso Mathieu van Bellen. Hij kreeg wel les van de Amsterdamse Jan Repko. Ja, in de grote stad moet je dan weer zijn voor een extra lesje. Maar intussen stond Mathieu al bij menig groot orkest en heeft hij een prachtige Guadagnini in handen. De viool destijds van Adolf Busch. U kunt hier nu horen dat hij dat niet zomaar mag bespelen. Hij zet die hondsmoeilijke tweede partita voor vioolsolo in D-klein BWV 1004 heel goed neer. Meteen bij de Allemande denk je al in de Chaconne te zitten, maar die moet nog komen. Ferm gestreken, maar ook doorleefd. Warm en menselijk. Niet te iel, niet te zuinigjes, maar met approach. En dan die chaconne van hem. Joshua Bell, een van de grootste violisten van deze tijd, zegt over die chaconne: not just one of the greatest pieces of music ever written, but one of the greatest achievements of any man in history. It's a spiritually powerful piece, emotionally powerful, structurally perfect. Terwijl de Amsterdamse muzikoloog Lieke Blom ons vertelde dat de chaconne oorspronkelijk een woeste, haast erotische Spaanse dans is voor een vrouw met castagnettes. De chaconne arriveerde aan het Franse Hof, werd daar een beetje gekuist en kwam aangepast in Duitsland. Händel en Bach wisten daar raad mee. Ergens hoor je bij Bach nog die vaart, die onstuimige liefdesdimensie, nu onze Mathieu van Bellen in de partita.

Dat was de partita nummer 2 voor vioolsolo, BWV 1004. En u hoorde Mathieu van Bellen op de viool. Op deze mooie uitgegeven cd door Zephyr Records, ook uit Zeeland nemen we aan, daar staat die ongelooflijk complexe tegenhanger van de solostukken voor viool van Bach door Bartok. Bartok, aan het eind van zijn leven, in Amerika verarmd en doodziek door leukemie, Bartok, gevlucht voor de nazi's, 1944, in de Verenigde Staten, doodziek aan het einde van zijn krachten, oog in oog met de dood, verarmd, krijgt een opdracht plus aanbetaling van Yehudi Menuhin voor een solostuk voor viool. Bach is in iedere noot terug te vinden, maar inmiddels is het ook zo Bartok. U hoort de sonate voor zover de tijd reikt. We zijn benieuwd naar uw reacties. Als we meer muziek, ook moderne muziek, laten horen, geïnspireerd door Bach. U kent ons motto, alles mit Bach und nicht ohne ihm. Wat is modern? 1944, dat is 70 jaar geleden.

bij Broeze dus, en dat is die boekhandel tegenover het oude stadhuis in Utrecht. Meteen de volgende dag, 31 januari, dan is de eerste Bachdag 2015 in de Geertekerk, ook in Utrecht. En de tweede Bachdag op 1 februari in Amsterdam. Beide met weer een prachtig programma. Met onder andere de Hohe Messe door het Concerto Kopenhagen. Zie voor alle info organisatie Oude Muziek. We beginnen nu eerst met weer zo'n prachtige cello-suite, zo uitmuntend gespeeld door Viola de Hoog. Nu de eerste in G groot, haast een merksteen in de muziekgeschiedenis.

De celliste Viola de Hoog gaf een uitvoering van de suite nummer 1 in G groot, BWV 1007. Het wordt weer eens tijd voor een cantate. We kiezen voor een korte, wat minder bekende, maar een zeer aangrijpende cantate. Het is de cantate BWV 135. Ach, Herr, ich armen Sünder, voor de derde zondag na Trinitatis. Voor het eerst uitgevoerd op 25 juni 1724. En dat is belangrijk, want dat is net na de Johannespassie, maar voor de Matthäuspassie. Want beginkoor en eindkoraal staan in E klein, de zware, wanhopige toonsoort waarmee de Matthäuspassie begint. Maar in E klein gloort altijd verlossing en dat is wat ook in deze weerbarstige cantate gaat gebeuren. De oplettende luisteraar zal al snel de melodie van het zogenaamde passiekoraal herkennen. In het slotkoraal klinkt het voluit, maar de hele cantate is ermee doordrenkt. We kennen dat passiekoraal zeer goed van de Matthäuspassie, waar deze oude melodie van Hans Leo Haster 5 maal klinkt als het passiekoraal, met de woorden van Paul Gerhardt, O Haupt vol bloed und Wunden. Hier gebruikt Bach een versie van een zekere dominee Schneegas. O Haupt vol bloed und Wunden was in 1724 nog helemaal niet zo geliefd als het bij ons is door die talloze Matthäussen. De heer Leusink is op weg naar de 1000, zegt die dirigent Leusink. Nou, we geloven het graag, als je al die grote advertenties, pagina grote advertenties in de bladen ziet. Maar goed, de cantate gaat over de menselijke ellende. Is pure boetemuziek. Zonde en ziekte vallen samen. Wij slechts zondaars, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, zou de katholiek erin kunnen herkennen. Maar Bach is Lutheraan en die doet het met noten. Al ging hij zelf ook te biecht. Alles is in minor. Even ligt de troost in een majeur menuet van de tenor op. Jezus is onze arts, onze oertherapeut. De bas, de Vox Christi, de stem van Jezus, besluit krachtig deze zieke boeg. Weg, jullie slechte zondaren. Dan tot slot dus dat passiekoraal, hier nog als boetelied, kort maar krachtig. Beluister dit soort cantates zo vaak mogelijk. Laat je raken. Zoek de tekst op. Op de Bach-cantatenpagina op internet, dan begrijp je alles. Beluister muziek van Bach zoveel mogelijk ook. Dan ga je op een gegeven moment zijn toonspraken, zijn muziektaal begrijpen. En ook van klaversymbel en zelfs van orgel houden. Je brein gaat ernaar staan. Goed voor het brein. We horen de enkelvoudig bezette, wetenschappelijk gefundeerde uitvoering van Sigiswald Kuiken, die straks ook in Amsterdam de Johannespassie zo gaat uitvoeren. Een opmaat voor de passietijd die eraan komt.

Dit was de kantate BWV 135, Ach Herr, ich armen Sünder, uitgevoerd door Siri Thornhill, sopraan, Petra Noskajova, alt, Christoph Gens, tenor en Jan van der Krabbe, Bach, met La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. We sluiten af met een lichte, galante Bach, de Bach van Café Timmerman, het chique koffiehuis daar in Leipzig waar de kenner kwam. Waar kleine operaatjes klonken, waar vrouwen mochten zingen en vooral dit soort heerlijke concerten klonken. De koninklijke traverso was hier op zijn plaats, net als al die Franse dansvormen, met de tophit de Badinerie tot slot. We zullen deze week nog meer traverso, dat is een houten dwarsfluit, traverso laten horen, maar nu eerst Viola de Hoog en Franz in deze tweede suite. Haar man, de man van Viola de Hoog, Martin Rood, speelt de solo. Ze zijn als ensemble Schönbrunn te beluisteren op 31 januari om 8 uur in de Waalse Kerk in Amsterdam. Wel, Viola dus eerst solo op zaterdag 24 januari. Dat is bij ons in het door ons, door de concertzaander georganiseerde Café Timmerman. En die uitzending wordt dan vrijdag uitgezonden.

Viola de Hoog en Friends, kortweg het Schönbrunn Ensemble, hebben de uitvoering van de orkestsuite nummer 2 in B klein, BWV 1067. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. De concertzender is dit, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Wellicht tot morgen.

Goedemiddag en welkom bij de Concertzender bij het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. En deze week nieuwe Bach-cd's die in 2014 hoog scoorden. Eerst Igor Levit. Hij is een Amerikaanse rising star die veel opzien baarde met Beethoven. Hij waagde zich aan Bach met een dubbel cd met de 6 partita's. Een mijlpaal in de status van Bach's scheppende leven. Want dit waren de eerste stukken die hij uitgaf. Als eerste deel van zijn klavierübung noemde hij de 6 partita's voor klavier. En dat was dus toen een klaversymbool, zijn opus 1. Dat was in 1727, toen Bach al zijn sporen had verdiend met ruim 200 cantates en zijn grote passionen. De verschijningsdatum viel altijd samen met zo'n grote jaarmarkt in de messenstad Leipzig. Goed voor de verkoop, ja, die Bach was ook een handelsman. Hij speculeerde zelfs in aandelen van de mijnen in het Erzgebergte. En wie zei daar een heilige of een brave christen, die Bach? In die 6 partita's komt alles langs op klaviergebied, alle soorten dansvormen, alle mogelijkheden. Igor Levit duikt in dit rijk gevulde zwembad. Hij oogste veel lof, maar ook lichte kritiek. Onder andere in het overkritische programma Discotabel. Op school leerden wij wat het Latijnse woord ars was. Kunst, kunde, kunstje. Het gevaar van dat laatste, het kunstje, ligt altijd op de loer. Kan Levit zich zoveel wegcijferen als een Swatoslav Richter, een Marie Peraya of bij ons een Daniel van der Hoeven? Of heeft het inderdaad iets gelikt? Bach klinkt overkritische programma Discotabel. Op school leerden wij wat het Latijnse woord ars was. Kunst, kunde, kunstje. Het gevaar van dat laatste, het kunstje, ligt altijd op de loer. Kan Levit zich zoveel wegcijferen als een Swatoslav Richter, een Marie Peraya of bij ons een Daniel van der Hoeven? Of heeft het inderdaad iets gelikt? Bach klinkt altijd goed.

U hoorde een uitvoering van de sonate voor Traverso in B-klein, BWV 1030. Uitgevoerd door François Lazarevitch en Les Musiciens du Saint-Julien. We gaan door met deze inderdaad heerlijke cd, waar verfijning gepaard gaat met innige muzikaliteit. Niet schools of houterig, maar warm en speels. De sonate voor fluit en basso continuo in E-klein BWV 1034, met in plaats van het klavercimbel de archiluut, een soort kleine theorbe of luit. David van Ooyen, een expert, zou hier eens het verschil tussen al die luidachtigen moeten uitleggen. De verschillen zijn klein en zeer subtiel, maar wat een heerlijke klank. En meteen daarna hoort u de solo-sonate voor Traverso in D-klein, BWV 1013. Indringende muziek. Zo'n beetje het enige stuk, naast natuurlijk alle solozang, waar Bach geen meerstemmigheid toepast. Dat ook niet kan. Of hij moest met boventonen werken. Dat deed hij niet. Hij was niet van de New Age. Hij was meerstemmig geboren, zei men wel eens. Dus deze sonate valt op. Maar het effect is toch weer verbluffend. Je moet toch meteen aan die solowerken voor cello of viool denken als je die eenzame fluit hoort. En zo goed gespeeld.

François Lazarevitch en de musiciens du Saint-Julien gaven een uitvoering van de sonate voor fluit en basso continuo in E-klein en de solosonate voor traverso in D-klein, respectievelijk BWV 1034 en 1013. En voor zover de tijd het toelaat nog delen van de sonate voor fluit en basso continuo in E-klein BWV 1035.

U hoort een uitvoering van de sonate voor fluit en basso continuo in E-klein, BWV 1035. Dit waren opnamen van François Lazarevitch met Les Musiciens du Saint-Julien. En dit was het programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Wellicht tot morgen.

Dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Vandaag weer aan de zang. Masaaki Suzuki heeft zijn prachtige reeks kerkkantates afgesloten en daarmee een uitzonderlijke prestatie geleverd. Een langdurig project is daarmee afgesloten, lopend van 1995 tot 2013, dat zich kenmerkte door zorgvuldigheid, toewijding en een hoge mate van spiritualiteit. Suzuki, leerling van Ton Koopman. Ja, Suzuki ontpopte zich als een groot Bach-interpreet. Op orgel, klavercimbel, met orkest en vooral als betrokken uitvoerder van Bachs cantates. In weerwil tot zijn grote collega's als Ton Koopman en John Elliott Gardiner manifesteert hij zich op zijn bescheiden wijze als een gelovig christen. En dan niet als vrijzinnig, maar behoorlijk rechtzinnig, zoals vroeger bij ons de gereformeerden waren. In Japan zijn 1 miljoen christenen en daar hoort hij bij. Masaaki Suzuki heeft er 18 jaar voor genomen, 18 jaar voor het opnemen van al die cantates. Ja, en dat is wel even meer dan Leusink en Gardiner die het in 1 jaar deden. Er is nooit haast of een tekort aan aandacht bij Suzuki. En was dat niet het kernbegrip voor Johann Sebastian? Aandacht. Bij een aandächtige muziek is Gods Gnade gegenwart. Daar is God tegenwoordig. In hoeverre beïnvloedt zijn geloof zijn muziekopvattingen? Natuurlijk altijd. Maar hij is tevens een groot ambachtsman. Een echte kapelmeister en kantor. Zijn uitvoeringen van de passies en cantates laten een liefdevolle ernst zien, zonder ooit maar een moment zwaar of gewichtig te worden. We denken dat hij de toon heel goed aanvoelt. Koopman is lighter. Gardiner is theatraler. Leusink wat oppervlakkiger. Leonard strenger. Maar Suzuki is altijd evenwichtig en betrokken. Je hebt nooit het gevoel dat ze mensen niet weten waar ze over zingen. Hij maakt ook werk van de vertaling in het Japans. Vindt dat ook de instrumentalisten de woorden moeten begrijpen wat ze begeleiden. Luistert u eens naar het heerlijke beginkoor uit kantate BWV 110, Unser Mund sei voll Lachens, waar Bach deze vrolijke kerstwoorden prachtig in de ouverture van zijn vierde suite weeft. Hier wordt echt aanstekelijk gelachen in de muziek.

En dat was dan een stukje Matthäuspassie. En wel op de cd dus uitvoering A. En dan gaan we nu door met de Matthäuspassie met uitvoering B. En denkt u eraan, u kunt, als u weet wie de uitvoering in handen heeft, dan kunt u dat als oplossing zenden naar bach@concertcenter.nl. Dus na uitvoering A die we net gehad hebben, nu uitvoering B.

Wel, dat was dus het raadsel voor vandaag in ieder geval. Twee uitvoeringen op rij van twee delen uit de Matthäus-passie. En aan u de taak om te vertellen wie daar nu de uitvoering in handen had. Wie dat speelde en wie dat zong. En dat was dus de cd-uitvoering A en de cd-uitvoering B. En morgen dan komt er weer een tweetal. En bij de eerstvolgende uitzendingen over 1 of 2 weken... dat hangt er vanaf wanneer u luistert, dan hoort u C en D. En als u het nou weet, dan kunt u dat opsturen naar bach@concertzender.nl. En dan wacht u een prachtig luisterboek over de Matthäus-passie van Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma. Maar misschien ook wel het tweede luisterboek over de Johannes-passie. Die is net uitgekomen trouwens, dus al te verkrijgen. Govert-Jan Bach presenteert dat trouwens in verschillende boekhandels. Op 10 maart in Bilthoven. 12 maart in Haarlem bij de bekende boekhandel De Vries op de Oude Gracht. 18 maart bij Dekker van der Vecht in Nijmegen. En 19 maart bij Broekhuis in Enschede. En op zaterdag 21 maart, en dat is de verjaardag van Johann Sebastian Bach. Ja, hij wordt dan 230 jaar. Hij is eigenlijk wel een beetje onsterfelijk, dus dat kunnen we zo wel zeggen. In Concerto in Amsterdam, aan de Utrechtse straat. En zondag 22 maart bij Paagman in Den Haag. Dan is dat tweede luisterboek, dat kunt u dan uit de handen van Govert-Jan Bach verkrijgen. En wellicht nog een leuke opdracht met handtekening erbij, als hij daar zin in heeft. Hij en u dus. Dit was Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. De Concertcentrum van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. En zoals al een paar keer gezegd, de programmamaker is de samensteller Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag immers op de Concertcenter. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Ja, we gaan verder met de Matthäus-passie, discutabel, laten we het zo maar zeggen. Een vergelijking met twee cd's, waar we gisteren mee zijn begonnen. We hebben twee cd's laten horen en aan u de taak om aan ons te vertellen wat we precies te horen hebben gekregen, wie de uitvoerende waren. We zullen dus 60 jaar uitvoeringsgeschiedenis Matthäus-passie doorlopen aan de hand van zeer verschillende uitvoeringen. Vanaf de jaren 50 tot nu toe, door elkaar gemengd, gigantische verschillen, u bent gewaarschuwd, aan u het oordeel en wellicht de oplossing van de nu nog anonieme uitvoeringen. Als u weet wie de uitvoerenden zijn, maakt u kans op een luisterboek, naar keuze de Matthäus-passie of de Johannes-passion, van de hand van de samensteller en tekstschrijver van dit programma, Govert Jan Bach. U kunt uw oplossing en uw reacties zenden naar bach@concertzender.nl. We hebben dus gisteren twee cd's gehad. Vandaag krijgen we weer twee uitvoeringen erbij. En over 1 of 2 weken, dat hangt er vanaf wanneer u luistert, dan hoort u er weer twee. Ongeveer 30 minuten per uitvoering. Maar we zijn ook heel benieuwd naar uw opinies en oordeel. We doen de hele Matthäus-passie cursorisch, dus we gaan steeds door naar ieder deel in een andere uitvoering. Let op, hier dus CD met de letter C.

U hoorde het vierde Brandenburgs Concert, BWV 1049, met Sigiswald Kuiken, viool, Frans Brugge en Kees Boeke, blokfluiten, en Gustav Leonhard en zijn consort. Enige jaren na deze roemruchte opname van de Brandenburgse concerten had Sigiswald Kuiken La Petite Bande opgericht. En dat ensemble speelde ook veel Haydn en Mozart, maar de opname van Bachs vioolconcerten in 1981 bleef toch lang de referentie. Hoor hoe mooi van toon en hoe warm. Moeilijk welk van die drie heerlijke concerten te kiezen. We zoomen in op Sigiswald Kuiken als solist. We horen hem in het diepzinnige concert in A klein, BWV 1041.

U hoort een uitvoering van het vioolconcert in A klein, BWV 1041 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Sigiswald Kuijke en La Petite Bande. Het wordt wel eens onderschat hoezeer Sigiswald Kuijke bij de eerste generatie vernievers hoort en niet bij de tweede, zoals Ton Koopman of Masaki Suzuki. Hij is jonger dan de grote coryfeeën, maar hij blijft ook jong, zich vernieuwend, dagelijks mediterend. Hij voelt zich verbonden met het boeddhisme. En zo zette hij zich aan het uitvoeren van alle kantates van Bach, en wel op basis van de wetenschappelijk gebaseerde opvatting dat Bach nooit voor een koor schreef, maar voor een vier- of achttal solisten. En zo heeft hij al een groot aantal kantates uitgevoerd, de Matthäuspassie, de Johannespassion en het Weihnachtsoratorium. Hij zal op 26 maart de Johannespassie ook met 8 zangers uitvoeren. Een strijkkwartet geeft vaak meer volume dan een strijkorkest, luidt het gezegde. En het gaat Sigiswald Kuijke om transparantie, verinnerlijking. Minder, dat is meer bij hem. Morgen en overmorgen die Johannespassie hier op de Concertzender. Maar nu eerst die heerlijke trio-sonate uit het Musicalisches Opfer, gecomponeerd voor de dwarsfluitspelende koning van Pruisen, Frederik de Grote.

Dat was de trio-sonate uit het Musicalisches Opfer, BWV 1079. U hoorde Sigiswald Kuiken met Bartold en Wieland Kuiken en Gustav Leonard en zijn ensemble. Sigiswald Kuiken speelt niet alleen voortreffelijk viool, maar ook cello en de viola da Spalla. Een tusseninstrument, mogelijk veel door Bach ingezet. Maar het mooiste is het toch als hij bij een Matthäus zelf de gamba pakt voor Kom, Süßes Kreuz.

U hoorde uit de Matthäus Passion recitatief en aria Freilich, komm, süßes Kreuz. De bas was Jan van der Krabben en de viola da gamba werd gespeeld door Siriswald Kuiken met La Petite Bande. En tot zover geen dag zonder Bach op de concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is de programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met van 1 tot 2 uur het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl, de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Ja, in het vervolg van het solistenportret gisteren over Sigiswald Kuijker gaan we nu verder met de Johannespassioen. Cantates, door hem uitgevoerd, zullen je nog vaak passeren, maar zijn Johannespassie is in originele bezetting en dat is toch wel heel bijzonder. Hij zal deze trouwens uitvoeren op donderdagavond 26 maart in het Concertgebouw. En zelfs in die grote zaal daar in Amsterdam zult u horen 2x4 solisten zijn beter hoorbaar dan een groot koor. De balans tussen zangers en orkest is veel beter. Nu hoor je ook goed wat voor prachtige partijen Bach voor de instrumenten heeft geschreven. Die verdwijnen vaak met een groot koor. Het is een intense en spirituele ervaring, deze Johannespassioen van Sigiswald Kuijker, waarbij alles woordelijk te verstaan is. Sigiswald Kuijker is op 3 verschillende instrumenten te horen. Dirigerend op de viool, op de viola d'amore in Betrachte mijn Seele en Erwege en morgen op de gamba in Es ist volbracht. Opvallend is verder de wondermooie sopraan Gerlien de Zeeman. Ze is blind en wordt altijd liefdevol naar het podium gebracht door de alt. Er zijn veel blinden die de Johannespassioen zingen, ook als koorlid.

deel 2 van de Johannes Passion. Met als uitvoerende Gerline Zeeman sopraan, Petra Noskajova alt, Christoph Gens tenor en Jens Hamman bas met La Petite Bande, onder leiding van Sigiswald Kuiken.

Het nieuwe luisterboek van de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, is uit. En die gaat dit jaar over de Johannespassie. Hij zal deze hoogstpersoonlijk inleiden en signeren op die uitvoering op 26 maart. Die uitvoering door Sigiswald Kuiken. En hij zal het ook presenteren en signeren op vrijdagavond 27 maart. En wel in het nieuwe Scheltema op het Rokin in Amsterdam. En zondagsmiddags in de Dominicanen in Maastricht. Mag wel even verteld worden, deze luisterboeken werden in het blad Klassieke Zaken een tomtom door de ingewikkelde wereld van Bachs passionen genoemd. Het is maar dat we het weten. Van dit programma was Govert-Jan Bach bovendien de samensteller op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Ik wens u goedemiddag en tot maandag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Het programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller en programmamaker is Govert Jan Bach. Wel, we gaan verder met de Matthäus Passion Discotabel, noemen we die maar, met weer 4 andere uitvoeringen, namelijk E tot en met H, verdeeld over vandaag en morgen. We hebben in de vorige weken A, B en C en D kunnen horen. En de bedoeling is dat u daarop reageert, cursorisch. Dus we lopen de Matthäus Passie door met wat overlap. En daardoor kunt u de uitvoeringen nog beter vergelijken. We zijn nieuwsgierig naar uw oordeel. Welke uitvoering spreekt u aan en welke minder? En mogelijk weet u welke het zijn. Mailt u ons op bach@concertzender.nl. bach@concertzender.nl. En de winnaar krijgt naar keus een luisterboek van de hand van de samensteller en tekstschrijver van dit programma, Govert Jan Bach. En u mag dan kiezen tussen de Matthäus of de Johannespassie. Dus nu uitvoering E.

En dat was de uitvoering G. En dan tenslotte de uitvoering H. Wat is uw oordeel? En weet u ook misschien wie de uitvoerenden zijn? En nou, wat dat betreft, de dirigent is al genoeg. Wanneer u weet wie de uitvoerenden zijn, wie de dirigent is of solisten, schrijft u ons dat dan via bach@concertzender.nl.

Tot zover dit programma Geen Dag Zonder Bach. Samensteller dus Govert-Jan Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Op de Concertzender zijn we er iedere dag van 1 tot 2 uur. Tot morgen.

1 uur. Dit is de Concertzender met het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is samensteller Govert Jan Bach. Het is woensdag en dat is voor ons zo'n beetje de dag van een solistenportret. En wie is de man van het solistenportret vandaag? Dat is Jordi Savall. U zult zich misschien afvragen waarom hij nu juist in de passietijd. Wel, deze muzikale reus, vaak te horen op de Concertzender, is ook een begenadigd Bach-vertolker. Zo nam hij beeld en geluid op voor een prachtige hohe messe. En voerde hij, niet zo lang geleden, de orkestsuite succesvol in het concertgebouw uit. Maar hij nam tot nu toe geen passionen op. Juist daarom vandaag aandacht voor hem als Bach-solist. We horen de 3 prachtige gamba-suites die hij samen met Ton Koopman speelt. 2 grootmeesters, al heel lang geleden opgenomen, 1978. Savall is voor eerst gambist, maar ook onderzoeker, pionier, historicus. Nu de eerste sonate in G groot. De sonates zijn steeds 4-delig, langzaam, snel, langzaam, snel.

En dat was tot besluit van dit uur de Keutener Trouwenmuziek BWV 244a, uitgevoerd door Raphaël Pichon. En dit was onze 249ste uitzending van Geen Dag Zonder Bach. En iedere dag zeg ik het al, ik ben de presentator, Joop van Zijl, maar de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Een nazaat van een voorvader, roep ik er altijd maar bij, van Bach. Dat klopt ook. Het zit hem in het bloed. En wij dachten dat het misschien wel leuk is om, nu we de 249 uitzendingen op hebben zitten, dat wij morgen bij de 250ste uitzending even weer eens iets bijzonders doen. Dat is ook gebeurd bij de aflevering 200. Toen kon ik opeens in plaats van Geen Dag Zonder Bach altijd zin in Gershwin samenstellen. Maar nu doen we het morgen weer eens anders, want wie is nu Govert Jan Bach? Althans, hoe bepaalt hij zijn keuze en wat vindt hij zelf het mooist? U hoort hem altijd als programmamaker, als samensteller van dit programma. Althans, dan wringt hij zich door in deze uitzending. Maar we zijn ook wel benieuwd om persoonlijk eens van hem te horen. En dat zal ik dan morgen doen, want dan ga ik hem interviewen over van alles en nog wat rond dit programma. Geen dag zonder Bach. Dus ik zou zeggen, tot morgen.

0: Goedemiddag, dit is de Concertzender, zoals gewoonlijk op werkdagen van 1 tot 2 uur met het programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert Jan Bach. Hij is de programmamaker, hij levert de tekst aan en hij weet alles van Bach. Tenminste, dat vind ik. En waarom zeg ik dat nu? Wel, we praten met hem in dit uur op de Concertzender. En dat komt omdat het de 250ste uitzending is. Ach, zo'n kroonjaar, waarom zul je dat voor kroonuitzending moet je eigenlijk zeggen, waarom zul je dat voorbij laten gaan? Per slot van rekening, toen de 200ste uitzending daar was, heb ik mijn zin gekregen. Toen maakte ik van de kreet Geen Dag Zonder Bach altijd zin in Gershwin. Maar nu is het echt Geen Dag Zonder Bach. De muziek van Bach en de woorden van Govert Jan Bach. Hartelijk welkom, Govert Jan.
1: Ja.
0: Ja, ik zou zeggen, zullen we beginnen met de muziek? Maar ik wou eigenlijk beginnen met te zeggen, hoe komen we eigenlijk aan die tekst Geen Dag Zonder Bach?
1: Ja.
0: Het was een werktitel, zeiden ze tegen mij toen ze vroegen, ja. Wil jij dat programma doen? Toen dacht ik, oh, een werktitel? Het is een enige benaming.
1: Ja, nee, dat komt van volgens mij de directie van de Concertzender met die titel.
0: Sam de Jong.
1: En inderdaad is het een leuke uitspraak die je ook heel erg veel op Radio 4 hoort, haast iedere ochtend.
0: Ja, ja, dat is, kom ik straks nog wel even op.
1: Ik heb het wel eens een keer in uitzending jou laten vertellen. Het is dus een letterlijke uitspraak van Pablo Casals, de grote cellist die cellosuites terugvond. Die namelijk inderdaad iedere dag begon met het spelen van Bach.
0: Dat vinden cellisten zo belangrijk.
1: Nee, hij begon op de piano, uit het Walter-Brit klavier. En dan ging hij pas aan de cello.
0: En dat doen ze ook diverse malen. Hè?
1: Ja.
0: Pieter Wispelwey, bijvoorbeeld, dat soort beroemde cellisten.
1: Ja.
0: Die maken niet één keer een opname daarvan, maar doen dat met tussenpozen van zoveel jaren, 5 jaar of zo.
1: Maar dus op basis hiervan zei ik, Pablo Casals, ik begin iedere dag, elke dag, met Bach. Dus geen dag zonder Bach. En ik heb er zo'n beetje eens nagevraagd. Vooral pianisten en strijkers, die doen het nog wel eens, maar nou, toch lang niet iedereen. Ook mensen die Bach doen, beginnen niet altijd met Bach. Maar ze zeggen dan, het komt toch wel altijd door mijn hoofd, iedere dag.
0: En ook nu.

0: Govert-Jan Bach. We zijn met hem in gesprek bij deze 250ste uitzending. Hebben de kinderen van Bach, die zijn toch ook beroemd, ooit het niveau van hun vader bereikt? Ja, verhoudingsgewijs dan, want het was weer een veranderende samenleving, veranderende tijd. Of hadden ze dat wel gewild? Was het een strijd ook tussen twee generaties?
1: Ja, een strijd zou ik niet willen zeggen. Sebastiaan heeft natuurlijk zijn kinderen een heel erg goede muzikale start gegeven.
0: Ja, noem ze maar eens even nog.
1: Ja, nou ja, de belangrijkste zijn natuurlijk de oudste Willem Friedemann en CPE, Carl Philipp Emanuel. En dan heb je nog een paar andere. De jongste, Johan Christian, van zijn tweede vrouw. En Bernard heeft ook nog zijn best gedaan, maar die is vroeg overleden. Ik denk dat hij alleen maar prachtig vond, Sebastiaan, als zijn kinderen goed terechtkwamen. En vooral dat ze konden studeren. Want dat had hij niet gekund. Hè? Hij had geen geld om dat te doen. En uiteindelijk hebben zijn zonen betere posten gekregen. Vooral Carl Philipp Emanuel. En waren ook beter betaald dan hij. Ook op plekken in Hamburg bijvoorbeeld, waar hij eigenlijk wel had willen werken, maar wat niet gelukt was. Dus wat dat betreft was hij natuurlijk enorm trots op zijn kinderen.
0: Ze hadden hun vader als kruiwagen.
1: Ja. Ja, zeker. Hij deed alles voor die kinderen, ook om ze aan baantjes te helpen. Dat deden ze allemaal met elkaar, die hele Bagger-familie. Hè? Dat was al de traditie. Ook bij de ooms en de voorvaders. Ze hielpen elkaar allemaal aan baantjes. En ook met vakantievervanging. Ja, het was één groot netwerk van muzikanten.
0: En die twee vrouwen?
1: Ja, die twee vrouwen. Ja, dus de eerste heette ook al Bach. Hè? Barbara Maria. Maria Barbara. Die was dus ook een familie. En die heeft nu toch die twee allerbeste voortgebracht. En die tweede vrouw van Sebastiaan, na de dood van zijn eerste. Hè? En dan maakte de Wilke. Ja, die was een zangeres. Dus wat Bach ook deed, een muzikale vrouw trouwen. Ze probeerde iets hoger op te trouwen, zoals zijn vader deed. Maar ze probeerde ook altijd een muzikale vrouw te trouwen. In ieder geval dat deed Sebastiaan. Allemaal carrièreplanning.

0: Waarom wilde je dit programma doen? Omdat je Bach heet?
1: Nou, ik ben gevraagd voor het programma, net als jij. Ik was bezig met een programma over Mahler. Dat had ik aangeboden. Ik was nog bestuurslid van de Mahlerstichting. En het leek me leuk om eens een keer wat voor het concertcentrum te doen met Mahler. En toen eens werd ik door Sam de Jong van hier, de directeur, gevraagd om met jou dit programma te doen. Ik dacht, ja, dat vind ik wel heel erg leuk. En toen heb ik Mahler laten schieten. En toen ben ik aan Bach geraakt, samen met het team.
0: En je bent een nazaat van een voorvader?
1: Nazaat van een voorvader, want Sebastian zelf is dus uitgestorven in naam. Er zijn nog mensen die zijn genen hebben onder naam van Colson.
0: Colson.
1: Van de Colson, ja. Die wonen in Wegmar, hè, waar het Bach-stamhuis staat, waar ze zo vandaan komen oorspronkelijk. Ja. En in Amerika.
0: En hoe zit dat precies met die voorvader? Want waar is ja, die, is die dus naar Nederland 16, verdwenen?
1: Of ja, om zich 1600 is een van die zonen daar in Wegmar van Feit is naar Nederland gegaan. Om voor het werk, hè, bij de VOC. Er zijn in totaal 2 miljoen Duitsers in een paar eeuwen naar Nederland geëmigreerd. Best veel. Kijk mijn telefoonboek. Om de 5 namen heb je een Duitse naam. Schmid, ga zo maar door. En Nederland had toen meer werk dan dat platteland in Duitsland.
0: En wat is hij gaan doen?
1: Hij is gaan varen bij de VOC. En hij schijnt ook nog trompetter geweest te zijn bij Batavia. Oh. Maar ja, zo is doorgegaan.
0: Van en, Balkenende leuk vinden. Ja, met VOC-mentaliteit zit bij jou ook een beetje.
1: Ja, ja, ik zeg altijd, wij zijn van de rijke tak. Hè? Ja. En dan is haar voorvader nog getrouwd met een barones.

0: Dus dat hebben we ook, en dan hou je als man hou je dus een wapen over.
1: Dat is goed terechtgekomen. Ja.
0: En, maar muziek, dat was heel gauw van het programma in mijn familie. We hebben dat helemaal uitgezocht.
1: Maar nu weet je ook zoveel van Mahler als van Bach. Want ik heb gemerkt aan de teksten van je dat je er ontzettend veel van af weet.
0: Ik denk dat de kennis van Mahler nu wat minder is geworden dan verhouding geweest van Bach.
1: Nou, maar, bij het hele team eigenlijk.
0: Ja, ja zeker. Ja, ja. Ja, ik heb natuurlijk toch ook in die 2,5 jaar dat we dit doen, heb ik natuurlijk extra toch nog aan Bach gewerkt. Ook omdat ik dingen zou gaan uitzenden die ik toch echt nog niet goed kende. Ik kende toch niet alle cantates. En heel veel stukken voor klavieren, klaverzimmel, orgel, kende ik ook niet goed genoeg. En ja, en dan, daar moet je gaan kijken en luisteren en de boeken erbij opslaan. En zo heb ik ook heel veel geleerd en dat is alleen maar heerlijk.

0: Johann Sebastian Bach heeft ontzettend veel geschreven. Datzelfde is bijvoorbeeld het geval met Johann Strauss junior.
1: Ja.
0: Ik had het genoeg 30 jaar in Wenen te zijn bij het nieuwjaarsconcert. En ja, ik hoor dan vaak van mensen die zeggen, nou ja, dat lijkt allemaal op elkaar. En dan roep ik, ach ja, ik geloof als het nieuwjaarsconcert van het jaar daarvoor uitzenden, dat niet eens zo zou zijn opgevallen. Maar dat is natuurlijk wel zo. Maar die meest beroemde dirigenten die dat telkens jaren dirigeren, ja. Van Herbert von Karajan tot Marie Jansons, zeggen dat is prachtige muziek. En die kunnen ook uitleggen waarom of ze Strauss zo goed vinden. Maar hoe is dat nou met Bach? Die heeft zoveel geschreven. Is dat allemaal zo verschillend? Ja, want ik hoor het bij Bach nooit.
1: Nee, nog even over Strauss. Strauss is het echt een beetje onderschat. Hij staat niet ziek genoeg voor de echte klassieke mensen, maar het is best goede muziek. Het is als het ware een soort van stuk van Mozart wat heeft opgepakt. Niet enig hoor. Ja, en Bach heeft heel erg verschillende muziek geschreven. Heel erg divers. Zowel qua instrumentatie als qua sfeer, als qua opvatting, qua structuur.
0: Maar waarom hoor ik daar nooit van?
1: Nee, dat komt waarschijnlijk een beetje op de Matthäus-hype. Mensen kennen in Nederland Bach alleen maar van de Matthäus. En dat is maar één kant van hem. Dat is natuurlijk toch een zware, tragische kant over lijden en sterven en doodgaan. En als je het in kilo cd's uitdrukt, dan is de vrolijke Bach meer in kilo's. Hè? Die is meer vertegenwoordigd met stukken in majeur dan die zware, wat tragische kant, sombere kant. En men kent toch zo langzamerhand echt wel de Baldebusconcerten en de vioolconcerten. Maar er is nog zoveel wat toch niet bekend genoeg
0: maar,
1: is.
0: In al die werken die hij geschreven heeft, BWV zoveel en zoveel. Nou, hoeveel heeft hij?
1: Zullen we even 1100 stuks.
0: Nou, 1100. Dan zou je dus kunnen zeggen van ja, maar hij kopieert zichzelf ook vaak.
1: Ja, kopiëren is een groot woord. Dat heet dan officieel parodiëren. Hij zet dan andere teksten op dezelfde muziek. Maar diezelfde muziek die past hij toch steeds weer aan en die verandert hij steeds. Als hij het nieuw zou schrijven, zou het nog sneller gaan. Dus niet omdat hij dat zo makkelijk vindt, maar omdat hij van vindt, ik heb een aantal goede melodieën geschreven, die ga ik gewoon hergebruiken. Hij was een groene componist. En hij heeft relatief voor zijn tijd niet zoveel geschreven. Telemann, met zijn 1000 cantates, heeft veel meer geschreven. Maar dat is allemaal een beetje hetzelfde. Bij Bach zijn die verschillen, ook in 10 jaar tijd in zijn leven, 20 jaar zeker, enorm te horen. Verschil tussen de eerste cantates en de laatste cantates. Enorme verschillen.

0: zijn kinderen hebben natuurlijk veel van hem geleerd. Maar hij heeft het allemaal bij zichzelf ontdekt? Of heeft hij het ook van Buxtehude of dat soort componisten?
1: Nee, een van de sterke dingen van Bach is waarschijnlijk zijn gretigheid om te leren. Een keer werd hem gevraagd, hoe bent u nou zo goed geworden? Toen zei je gewoon door hard te werken. Nou, dat is natuurlijk moeilijk als een genie dat zegt, want heel veel mensen voelen zich dan gefrustreerd. Maar hij heeft dat zelf heel erg gedaan. Toen hij dus wees werd op zijn 9e en huis en haard verloor, hè, de stad waar hij woonde, de school, zijn vriendjes, en bij zijn oudere broer in de Ortsroef ging wonen, een klein huisje. Toen is hij als een bezetene op school gaan werken. Hij was binnen een paar jaar allerbeste. En enorm hard gaan leren op muziekgebied. Zijn vader was geen organist of klavcimbalspeler, dat leerde hij van deze broer. En hij heeft dat enorm snel ontwikkeld, die kundigheid. Zodat hij op zijn 15e, 16e al een heel erg goede organist was. Dus hij heeft keihard gewerkt en dat is hij blijven doen. Altijd als er weer wat nieuws kwam, dan was hij daar zeer benieuwd naar. Bijvoorbeeld het beroemde Stabat Mater van Pergolesi, 1734, uit Napels kwam dat. Dat kwam op een gegeven moment in druk, toch ook over de Alpen. En Bach vond het prachtig en heeft het meteen bewerkt. Dat vond hij leuk. Dus hij was altijd open voor invloeden van buiten. En hij is een soort van spons die alles opzoog, al die stijlen. En als je die dan uitknijpt, die spons, dan komt er een heerlijk aroma uit. Dat is een beetje Bach.
0: En heb je al die opnamen thuis? Want iedere werkdag kom je met nieuwe cd's aan zetten. Maar waar haal je die vandaan? Ja, en ook de wetenschap waar het allemaal over gaat.
1: Ja, ik heb een beetje te veel cd's thuis. Ja, die koester ik. Ik heb ook nog de platen vaak. Ja, ik vind het heel spannend als er weer een nieuwe opname komt. En wat gaat die weer bieden? En die ene zangeres en die ene bas of die violist die toch twee keer zo snel gaat als Theo Olof, ik noem maar wat. Ja, ik vind dat heel spannend. Kijk, de uitvoerders, daar klappen wij altijd voor, hè, in het concertgebouw. Dat is prima, maar eigenlijk zou je 90% moeten klappen voor de componist. Hallo.
0: Maar vaak laten dirigenten een boek zien.
1: Juist, ja. Dat vind ik het goede. Ja. Maar goed, laten we wel wezen, de muzici zijn natuurlijk toch de uitvoerders van die muziek. Dus ze zijn de priesters die het heilige, het goddelijke bemiddelen naar ons eenvoudige luisteraars.
0: Maar die kunnen dat wel een beetje in eigen hand zetten.
1: Oh ja.
0: Bach, daar is ook jazzmuziek van gemaakt. Ja. En ik zelf denk dat Bach als improvisator dat fantastisch vindt.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. En de dans in Bach is heel sterk aanwezig. Hè? Men zegt ook wel eens dat hij de jazz heeft uitgevonden. Als je dus dat vlot en leuk en ritmisch uitvoert, zoals tegenwoordig al die Franse groepen dat doen, hè? Café Timaman en Amandine Beyer. Ja, dan swingt dat zo de pan uit. Dat was in 1970 ook de revolutie, toen Nicolas Arnoncourt, inmiddels natuurlijk heel bekend in Nederland, met die Matthäus kwam op authentieke manier. Nou, dat beginkoor, dat danste en dat swingde. Nou, er is Nederland stond op zijn kop. Dat was heiligschennis.
0: Met residentieorkest, geloof ik, hè?
1: Daar is hij aan het begonnen. Ja. Later is het. Die opname was met zijn eigen orkest. Oh, ja. Was het muzikus. Maar later is het begonnen met residentieorkest. Ja. Ja, dus de jazz zit zo in zijn muziek. En een kleine stap naar de echte jazz met wat slagwerk en de contrabas. Swingle Singers, hè, die bestanden nu net 50 jaar, geloof ik. Ik weet nog dat die plaat uitkwam.
0: Die Ward Swingle is net dood.
1: Ja, Ward Swingle is net dood. Oh, dat was het. Hij is overleden. Ja, dat was heerlijk. Dat was leuk. En ik vond dat nog ook een revolutie toen in 1970 die Matthäus uitkwam. Ik vond het prachtig. Ik dacht, zo moet het. Dit is het.

0: En dat heb je allemaal op de plaat of op de cd.
1: Ja.
0: Maar nou denken de meeste mensen, ach, je komt in de studio en dan een praatje en een plaatje. Zo ging dat vroeger altijd. En
1: ja.
0: Dat is nog altijd het geval met de discjockeys, maar ook bij dit soort programma's. Maar hier is het toch iets ingewikkelder, want je kunt niet al die platen meenemen. Hè? Die heb je nu in een bestand zitten.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat hier? Ze komen twee technici aan te passen, hè? Benno Wormgoor en Hans Meerman.
1: Ja, het is leuk dat je er zo naar vraagt, want dat, zonder die mensen van dat team zou er niks kunnen, want de opnameleider. Ben een Wormgoor die hier met die schuiven zit en die ons een teken geeft met de hand. En dan kan jij je gang gaan of wij. En die zorgt allemaal dat het goed wordt opgenomen. En dan thuis, daar gaat iemand heel hard werken. Namelijk, dat is Hans Meerman, de digitale magier. Die gaat het zo bewerken dat het allemaal heel goed komt. En die gaat al die muziek erin lassen. Dus wij hoeven maar één keer in de week eigenlijk voor twee weken dan op te nemen. En dan gaat Hans dat allemaal thuis, twee dagen werken is dat geloof ik, gaat dat aanpakken. En
0: Irene kijkt of het goed gaat.
1: En Irene, is nog een onmisbare schakel. Die is de coördinator, die zorgt dat...
0: Van de oude muziek, hè?
1: Van de oude muziek, dat al die dingen goed terechtkomen. Hij haalt al mijn rare fouten eruit. Jaartallen waar ik me 200 jaar in vergis. En vindt er ook prachtige plaatjes bij. En zet het ook allemaal nog een keer op Facebook. Dus dat is heel leuk. Zij zorgt ook voor heel veel contacten naar buiten toe. Want dat vind ik heel leuk van het programma. Dat de mensen luisteren en ook laten horen wat ze ervan vinden. En wat ze mooi en niet mooi vinden. En de oude discussie over piano of klaversymbool heb je. En snel en langzaam. En de romantische Matthäus en de authentieke Matthäus. Ja, het is heel erg leuk om van de mensen die luisteren te horen wat ze ervan vinden.
0: Wel, hier laten we het bij. Voor wat betreft dit gesprek met onze programmasamensteller Govert Jan Bach. En dit is de 250ste uitzending. En die zouden we willen noemen uitzending 250A. Want volgende week, dan zou er een herhaling plaatsvinden. Dan volgt 250B. Want er is nog door Govert Jan Bach heel wat meer over te vertellen. Wanneer u wilt weten welke fragmenten we in dit uur geen dag zonder Bach draaien, dan kunt u zich vervoegen bij onze website. Concertzender.nl. En Govert-Jan met name?
1: Ja, dus het dossier Geen Dag Zonder Bach. Daar is alles op terug te vinden. En ook oude afleveringen. Ik ga ze nog allemaal rubriceren op BBV-nummers. Dat komt nog. Iedere aflevering is terug te horen van tot nummer 1. Hè? Dat is echt wel heel leuk.
0: Hier laten we dus bij. Tot maandag.

0: Goedemiddag, dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. We gaan luisteren naar het tweede deel van een uitzending waar we afgelopen vrijdag eigenlijk mee zijn begonnen. En dat is, wat is eigenlijk Bach in de ogen en oren van de samensteller Govert Jan Bach? Ja, wat was eigenlijk het doel van je programma Geen Dag Zonder Bach? Was dat een soort zelfbevrediging of moest je zo nodig uiten? Of vond je het belangrijker dat, dat mensen iets van Bach, ja, iets meer te weten kwamen? Want, ja, laten we eerlijk zijn, ik moet je zeggen, vandaag de dag is Bach ontzettend populair. Ja. Je kunt geen klassieke zender aanslaan. Of er is, er is weer muziek van Johann Sebastian Bach en consorten.
1: Nee. Ja, het is natuurlijk allemaal, alles is een beetje zelfbevrediging. Hè? Dat narcisme is een mooi woord. Nee, kijk, er is geen doel om Bach bekend te maken. Daar is volledig in voorzien. En het lijkt wel of het iedere dag toeneemt. Ook de Matthäus, ook de Johannessen, ook de instrumentale muziek. Steeds meer. Iedere maand komen er wel 5, 6 Bach-cd's uit. Het is niet bij te houden. Maar ik vind het wel van belang om het Bach-beeld een beetje bij te stellen. En dat Bach-beeld kun je heel erg goed zien aan al die Bach-portretten die je nog overal ziet. Neem nou de krant, de advertenties van meneer Leuzink. Dat is de schilderij van Hausmann. Dat hangt in de Leipzig, in de raadzaal, uit 1747. 2,5 jaar gemaakt voor zijn dood. Met die beetje strenge, wat gefrustreerde kop. Dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk, want de man is dan niet alleen behoorlijk oud, maar hij is, nou, nog niet blind, maar heeft zwaar last van zijn ogen. Omdat hij diabetes had, dat is vrijwel zeker. En hij componeerde toch echt niet zoveel meer. Hij was al bezig met Hohe Messe vooral. Terwijl wij voor ons programma het schilderij gebruiken uit 1715.
0: Ja, die man is ook jong.
1: Uit Weimar. Ja. Nou, dat schilderij wordt angetwijfeld door de geleerden. En daar zie je dus een enorm vitale, leuke vent. Waarvan je echt denkt, nou, daar wil ik wel een avondje mee stappen. Daar wil ik wel een biertje mee drinken. En daar zie je die enorme vitaliteit die ook uit de muziek van Bach spreekt. Dus dat Bachbeeld is toch heel erg gekoppeld, vooral in Nederland, aan dat zware, sombere, calvinistische, wat in die Passion van de Matthäus toch heel erg sterk naar voren komt. En dat is jammer. Bach had dus ook die andere kant van die vitale muziek, weinig oratorium, Hohe Messe met die trompetten erin en met ook al die fuga's, die komen in die Passion eigenlijk niet voor. En hij heeft natuurlijk ontzettend veel leuke, wereldlijke muziek geschreven. Er is altijd wel bij Bach sprake van een soort van gravitas, noemen we dat. Ernst, dat is altijd wel doorwrocht. Het is goede muziek, het is nooit flodderig of wat dan ook. Zelfs de meest speelse muziek, de badinerie of zo, is toch nog altijd goed in elkaar. Maar hij is niet zwaar. Mahler, dat kan zwaar zijn. De negende van Mahler, dat is zware muziek. Daar ga je zelf een beetje bij dood. Bach weet met zijn muziek de zwaarste thema's toch altijd weer een zetje te geven. Je komt er doorheen. Dus na zo'n Matthäus kom je er beter uit. Ik denk ook dat ons brein dan een beetje opgeknapt is. Dat we onze celletjes in het brein een goede beurt hebben gehad.
0: Ja, voor veel mensen is, je zei het al, de Matthäus-passie, dat is eigenlijk Bach. En misschien de Johannes-passie ook een beetje. Maar die komt ook steeds meer in de picture. Je hebt twee luisterboeken geschreven. Die zijn eigenlijk voortgekomen uit deze programma's van de Concertzender.
1: Ja. Ja, want toen merkte ik eigenlijk hoe leuk het is om moeilijke muziek toch uit te leggen aan de hand van woorden, van een inleiding, en dat je dan het laat horen. En dat is eigenlijk het luisterboek als ideaal format om de cd aan te horen, of download tegenwoordig, dat je dus een tekst krijgt erover. En dan kan je meteen horen, soms fragmentjes van 5, 6 seconden. Langer fragment. Ik kan ook verschillende dingen laten horen. En zo is het ontstaan dat er een luisterboek Matthäus kwam en nu ook een luisterboek Johannes Passion en het luisterboek Weinigs Oratorium komt eraan.
0: Er
1: staan al wat meer dingen op stapel. Hè? Het is gewoon een boek Bach voor ongelovigen. En de fietsen met Bach en koken met Bach. Ja.
0: Maar dat betekent dus, zo'n luisterboek bestaat uit 1, 2, 3 of 4 cd's.
1: Ja.
0: En een boekwerk waar een en ander nog verklaard is.
1: Ja, dat is bij de samenvatting en de plaatjes. Omdat het ook leuk is om een plaatje te zien uit de tijd van Bach. En ook plaatjes van kunstenaars uit zijn tijd. Die als het ware beelden laten zien hoe die muziek wil spreken. Hè? En dat is, dat moet je mooi doen. De mooiste muziek vraagt natuurlijk om een mooi boekje.

0: Waar ligt eigenlijk jouw eigen voorkeur wat Bach betreft? Ja, ik bedoel, de cello of klaverzimbelwerken, zijn het zijn orkestwerken, die passionen of de cantates?
1: Ja, dat is echt heel moeilijk om dat goed te beantwoorden. Het is zo breed. En in al die sectoren zitten prachtige dingen. De chaconne, dus de partita's voor klavier. Het is echt heel moeilijk. Ik heb er een beetje over nagedacht of ik dan toch het mooiste of het beste kon vinden. Kom ik weer terug bij het begin van de Matthäus Passion, het beginkoor. Daar is het bij mij ook als kind mee begonnen. Ik heb ook de CD meegenomen. Want toen ik 9 jaar was, toen heb ik voor het eerst, het beginkoor van de Matthäus Passion gehoord. In de autoradio met Van Beinum. En wij gingen toen, we woonden in Den Haag, we gingen wandelen bij de Bosjes van Poot. Op zo'n beetje zonnige, frisse lentedag. Dat was natuurlijk Pan Pasen, hè? Dat heb ik achteraf berekend. En met mijn ouders en mijn broer kwamen we aan bij de parkeerplaats daar bij die duinen. En toen, het was dus Palmzondag, in retrospect, klonk dus dat beginkoor uit de speakers. En ik weet nog, het was een hemelsblauwe bioek. Ik zie nog die speakervorm, die was ook blauw. En ik was helemaal gebiologeerd door die muziek. Ik zat helemaal aan die speaker te kijken. Nou, we kwamen aan en zij stapte uit en ik wou niet de auto uit. Nou, dat was het begin van het beginkoor van de Matthäus Passion voor mij. En ik was 9 dus. Ik kom op basis van de auto's die we toen hadden, kan ik dat zeggen. En mijn vader was iemand die helemaal niet naar de Matthäus ging. Dat vond hij flauwekul. Hij was atheïst. Mijn moeder heeft hem een aantal malen meegenomen. Dus de muziekliefde is echt via mijn moeder gekomen. Die kwam uit het concertgebouw in Schouwburgwereld. Zo heb ik het ingedruppeld gekregen. Maar na mijn 12e ben ik dat zelf allemaal gaan ontwikkelen. Want mijn vader kwam niet verder dan Beethoven. En mijn moeder niet verder dan, zeg maar eventjes, Dvořák. Het celloconcert of zo. En dat was heel veel Bach. Maar als mijn vader niet thuis was, dan draaide ik mijn Bach-platen. De hoge messen vooral.
0: En dan vond je moeder het ook best?
1: Ja, die vond het prachtig. Ja, die deed mee daarmee. Ja. Goed, maar dat beginkoor dus, dat blijft ongelooflijke muziek. Dat is zoiets bijzonders. Maar als ik nou kijk naar het hele oeuvre van Bach, dan is in die Matthäus Passion 1 aria die daar toch wel helemaal uitspringt. Dat is niet het Erbarmendich, dat is natuurlijk het mooiste wat er is, maar dat is gewoon opera. Dat willen mensen misschien niet horen, maar het is gewoon de beste opera muziek die je kunt bedenken. Het gaat over de laagste gevoelens van mensen en het zou zo bij Verdi kunnen staan. Niet de soort muziek, maar wel het thema. Het Erbarmendich is ook weer ongelooflijk knap en heerlijk. Als ik nou kijk naar het hele oeuvre van Bach, dan is in die Matthäus Passion 1 aria die daar toch wel helemaal uitspringt. Dat is niet het Erbarmendich, dat is natuurlijk het mooiste wat er is, maar dat is gewoon opera. Dat willen mensen misschien niet horen, maar het is gewoon de beste opera-muziek die je kunt bedenken. Het gaat over de laagste gevoelens van mensen en het zou zo bij Verdi kunnen staan. Niet de soort muziek, maar wel het thema. Het Erbarmendich is ook weer ongelooflijk knap en heerlijk en bijzonder, maar

komt Eilert und Laufert, BBV 249, het Paasoratorium. U hoorde Hanna Morrison, sopraan, MacGregor, alt, Nicholas Mulroy, tenor en Peter Harvey, bas met het Monteverdi-koor en de English Baroque soloist, de dirigent John Elliott Gardiner. Vond u dit mooi? Nou, dan kunt u het live horen en wel op zondag 12 april, dan wordt dit heerlijke, veel te weinig gehoorde oratorium uitgevoerd in de Kruiskerk in Amstelveen. Om 12 uur als koffieconcert. Dus de Kruiskerk in Amstelveen op de Van der Verenlaan 30A. En om 6 uur als vesperdienst. En dan in de Oude Kerk, op het Oude Kerksplein 23 in Amsterdam. Dus respectievelijk 12 uur Amstelveen, 6 uur in Amsterdam op 12 april. Dit weer door dat voortreffelijke ensemble in de Oude Kerk van Paulien Costense en Michiel Meijer. Het Amsterdams Bach-ensemble. Dat speelt dus in de Oude Kerk in Amsterdam. We sluiten nu af met de solist van de week, Erik Bosgraaf. Woensdag wijden we het solistenportret aan hem. U hoort het concert in G-groot. Een stijlvolle bewerking door Timo Wind van BWV 215 en de sopraanaria uit BWV 32. Liebste Jezu, mijn verlangen. Let op het prachtige langzame deel, het adagio. De blokfluit van Erik zingt als het ware die partijen.

U hoort het concert in G groot van Johann Sebastian Bach in de bewerking van Timo Wind, uitgevoerd door Erik Bosgraaf met het ensemble Cor de Vento. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Dit is de Concertzender. We zijn er van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Dit is het werkdagelijks programma op de Concertzender van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programma samensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. En we gaan verder met de blokfluit bij Bach. In de cantates laat hij ze vaak samen klinken, dan kan hij een groter, meer meerstemmig effect bereiken. Het mooiste effect horen we in die prachtige jeugdkantate, de Actus Tragicus. Hoe die twee blokfluiten tegen elkaar aanschuren in dissonanten die steeds weer oplossen. In de combinatie van de blokfluiten hebben we instrumenten van de pijn, het lijden en van de dood. De gamba's namelijk bij elkaar. En dan weten we waar het over gaat. De toon is gezet. We laten nu alleen de sonatine horen.

U hoorde de sonatine BWV 106 uit de Actus Tragicus, uitgevoerd door het Monteverdi Koor en de English Baroque Soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. In Bach's vroege cantates speelt de blokfluit vaak nog een grote rol. De traverso, de voorloper van onze dwarsfluit, is er dan nog niet echt. In de nu volgende cantaten komen de blokfluiten in haast ieder deel voor. Het gaat om cantate BWV 71, een grappige cantate, waarin de raadwechsel in de Freistadt Mühlhausen gevierd wordt. Hij is onterecht niet zo geliefd als BWV 106 en 131 uit diezelfde tijd. Het toont aan dat Bach's stijl al helemaal volgroeid is en dat hij speelt met allerlei vormen. Het is een feestkantate waarvoor het beeld wordt gebruikt van de oude en zeer bescheiden 80-jarige Barzillai, een trouw dienaar van koning David die op zijn dringend verzoek verlof krijgt om met pensioen te gaan. Ich bin nun 80 Jahre, zingt de kantate. In Mühlhausen, waarvoor de kantate werd gecomponeerd, gingen weliswaar een aantal bestuurders met pensioen, maar niet de burgemeester. En die was heel oud, maar die bleef gewoon aan. Alles is er al. Prachtige recitatieven, aria's, koren, de verwevenheid van de stemmen en let ook op het orgel. Johann Sebastian zal er vast zelf achter gezeten hebben. Het mooiste is zeker deel 6, het koor over tortelduiven. Maarten het Hart wordt altijd zeer geraakt door dit stuk met zijn heerlijk wiegende cadans. De blokfluiten zorgen voor een prachtige diepte. Wat moest deze Bach nog leren? Ach, hij vond zelf zoveel, want hij was als de meeste genieën zeer leergierig. En dit was de eerste en enige cantate die ooit in druk verschenen is. Het is puur genieten.

En dit was het concert BWV 1055, bewerkt voor blokfluit en uitgevoerd door Erik Bosgraaf met het ensemble Cor de Vento. En nu het galante concert in D groot BWV 1053 en ook hier past de blokfluit. Het wordt heel dartel. Wie durft nog te zeggen dat Bach zwaar is?

Aldus het concert in D groot, BWV 1053, bewerkt voor blokfluit. U hoorde blokfluitist Erik Bosgraaf met Cor de Vento. Als laatste concert dat in D-klein BWV 1059. En dit gaat dan meteen de diepte in. Dit concert heeft dan weer die gravitas, die ernst, zoals de schrijfster Karen Armstrong ooit zei, hoe sierlijk ook, het is nooit oppervlakkig toch. Hoor hoe Bosgraaf speelt met die tempo rubato, de gestolen tijd. Heel passend in de barok, waarbinnen de maat gespeeld wordt met versnelling en vertraging. Het tegenovergestelde van de naaimachine Bach uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. In de maat, anders wordt de juffrouw kwaad. Grilligheid, speelsheid, versiering, dat is het wezen van de barok. En Bosgraaf weet er weg mee.

Erik Bosgraaf speelde met het ensemble Cor de Vento het concert in D-klein BWV 1059, bewerkt voor de blokfluit. En nu nog even die andere grote blokfluitist, Frans Brugge. Allervoorbeeld. Deze grootheid Frans Brugge, die in 2014 stierf als wereldberoemd dirigent van zijn orkest, het orkest van de 18e eeuw. Hier in zijn vroegste rol als blokfluitist, in het tweede Brandenburgs concert, waarin hij het opneemt tegen de mannelijke trompet.

U hoorde het tweede Brandenburgsconcert van Johann Sebastian Bach in uitvoering van Frans Bruggen blokfluit, Sigiswald Kuiken viool en het ensemble van Gustav Leonard. Tot slot Erik Bosgraaf, die de koraalbewerking BWV 731 Liebster Jesu, wir sind hier speelt. Je hoort de verwantschap van dit orgelstuk en dat kleine menselijke blaasinstrument, de blokfluit. Puur. Pure muziek, pure muzici. Erik Bosgraaf en Bach.

En dat was tenslotte ook weer Erik Bosgraaf met Cor de Vento in een bewerking voor blokfluit van het orgelkoraal BWV 731, Liebster Jezu, weer ziend hier. En tot zover het programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller en programmamaker. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Dit is de Concertcentrum van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Een kantate waar die blokfluit, daar hebben we het hele week al over, waar die blokfluit een beduidende rol speelt qua stemming, is ook meteen een van de mooiste. En dat is Komm, du süßes Todesstunde, BWV 161. Deze vroege kantate uit 1716 biedt ook meteen een sleutel om dat doodsverlangen in Bachs werk beter te begrijpen. Niet de dood wordt gezocht, in de woorden Kom, gij zoet stervensuur. Het gaat hier niet om levensmoeheid, om een suïcidaal verlangen, een verlangen naar de dood, maar naar het verlangen naar versmelting met Jezus. De dood is juist verschrikkelijk en alom aanwezig in die tijd. Hij slaat toe waar je als het ware zelf bij staat. Mensen en kinderen stierven in die tijd bij bosjes. Morgen kon je kind of je liefste dood zijn, maar de verschrikking van de dood wordt vervangen door het visioen van het opgaan in Jezus' armen, de verzenking in Jezus. Als je het woordje Jezus vervangt door dat van je liefste, dan snap je al die muziek van Bach. Dan begrijp je ook dat sterke verlangen. Dat is dus geen verlangen naar de dood, maar naar het versmelten met die geliefde, zeker in angst en ellende. In feite is het doodsverlangen dus een liefdesverlangen. Zo tackelt Bach in zijn muziek zijn eigen doodstrauma. Op zijn 9e, toen was hij al wees, verlies van zijn eerste vrouw en zijn 12 kinderen aan de dood. In de beginaria van de Alt horen we nog even de held aus Juda langskomen, waar Simson, de geweldenaar, model voor stond. Die een leeuw doodde, de leeuw als beeld van de dood. Allegorisch voor Jezus die de dood verslaat. Onderwijl horen we in het orgel, hier in een cornetto, het passiekoraal dat ons zo bekend is van de Matthäuspassie. Een lied dat in Bachs tijd pas net in de mode kwam, maar wel al feest de herkenning. Let nog op het meeslepende recitatief van de tenor. Gewoonweg barokke opera. Mark Padmore hier op zijn best. Het passiekoraal sluit de kantate weer af. We zijn weer thuisgekomen.

U hoorde Kom, du süße Todesstunde, BWV 161. Met Robin Tyson, altus, Mark Padmore, tenor, het Monteverdi Choir en The English Baroque Soloist onder leiding van John Elliott Gardiner. We luisteren weer naar een cello-suite op blokfluit. Marion Verbrugge bewerkt en speelde de tweede suite in D-klein en dat is BWV 1008.

Marion Verbrugge bewerkte en bespeelde de blokfluit in de tweede cello-suite in D-klein BWV 1008. Juist orgelstukken als de trio-sonates lenen zich goed voor transcripties. Bach deed dat zelf ook al. Hier de heerlijke vijfde trio-sonate BWV 529. Hier heerlijk en dartel gespeeld door Heiko ter Schegget en zijn geweldige kopaan Svi Merniker. Op het klavercimbel.

Dat waren Heiko ter Schegget blokfluit en Svi Meneker klavercimbel in de vijfde triosonate BWV 529. En hier laten we het bij voor vandaag tussen 1 en 2 uur met ons werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Het programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Het is 1 uur geweest en dat betekent ook voor vandaag, de laatste werkdag van de week, dat we gaan beginnen aan ons programma Geen dag zonder Bach. De concertzender dus. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Weer een vroege kantate uit de Weimar-tijd, waarin de blokfluit een belangrijke rol speelt. Tritt auf die Glaubensbahn, BWV 152. Het begint al in de kleurrijke symfonia, waarin de blokfluiten zo prachtig spelen. De kantate is kort na kerst 1714 geschreven en borduurt voort op het thema van de oude Simeon, die, nu hij het Jezuskind gezien heeft, kan sterven. Dit is weergegeven in de veel latere kantate Ich habe genug. De tekstschrijver, Salomon Frank, licht een ander thema uit, eerst over de Glaubensbahn, de weg van de gelovigen, dan over Jezus, de hoeksteen, maar ook de steen des aanstoots. Bijzonder welluidend is de sopraanaria, waarin de blokfluiten weer een grote rol spelen. Zo na kerst waren er misschien maar 2 solisten voorhanden. Het is een mooie, beknopte en geconcentreerde kantate. Na een hevig recitatief van de bas eindigt de kantate met een dialogisch duet tussen de Vox Christi, de bas, en de anima, de ziel, de sopraan, zoals we in Bachs werk herhaaldelijk tegenkomen, onder meer in de 4e kantate voor Nieuwjaarsdag van het Weihnachtsoratorium. Dit duet neemt eigenlijk de plaats in van een afsluitend koraal.

Dat instrument was geen lang leven beschoren. Uiteindelijk was het de pianoforte die het pleit won en zowel luid als klavercimbel zou overvleugelen en uitgroeide tot onze huidige piano of vleugel. Hier de heerlijke luidsuite BWV 997 in bewerking voor blokfluit en klavercimbel.

Dit was een uitvoering van Tritt auf die Glaubensbahn, BWV 152, door de sopraan Gillian Keith, de bas Peter Harvey, de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Bach schreef ook voor luit en een nieuw instrument, de luitklavecimbel,

Dit was de Luidsuite BWV 997 in een bewerking voor blokfluit en klaversymbool. U hoorde de blokfluitist Heiko ter Scheggert en Zwi Meeniker aan het klaversymbool. Dezelfde Luidsuite nu op klaversymbool solo en wel door Jean Rondeau. Je kan Bach heten, maar ja, je kunt ook Rondeau heten. What's in the name? Dit is een Franse twintiger die geweldig klaversymbool speelt op een prachtig instrument. Hij hoort tot de jonge Franse garde van dit moment die zich zonder enige calvinistische ballast op de muziek van Bach werpen en die laten dansen en springen, maar ook laten huilen en vooral mooi laten klinken. Een leeftijdsgenoot en medebroeder van Raphaël Pichon, die kort geleden nog zo prachtig een Bach-programma onder de naam Trouwernacht in de Amsterdamse Schouwburg dirigeerde. Van deze Jean Rondeau en zijn nieuwe cd gaan we vast nog wel meer horen.

De klaverzinist Jean Rondeau gaf een uitvoering van de bewerking van de luitsuite BWV 997. En hier eindigt ons programma Geen Dag Zonder Bach. Vandaag en deze week. Een programma op de werkdagen van de Concertzender. Van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. En de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Wij wensen u goedemiddag en tot maandag.

Goedemiddag, we beginnen weer aan een nieuwe week, geen dag zonder Bach, van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Wel, deze en ook het begin van de volgende week staan in het teken van de Goldberg-variaties, BWV 988. De aanleiding is dat de Concertzender twee live-opnames van dit werk heeft. Het gaat dan om bewerkingen. Begin volgende week laten we variaties nog eens horen met het instrument waarvoor ze geschreven zijn, de klavercimbel. Het weergaloze werk is echter, dankzij de piano, zo geliefd geraakt. Maar ja, ook dat, voor piano dus, is een bewerking. Deze week laten we u kennis maken met een bewerking voor strijktrio. En nog specialer, voor koor. Om er een beetje in te komen, beginnen we nu met de piano. En wel met de eerste uitvoering door piano die in Nederland op de cd is gezet. En wel door Tjaco van Schie. Ik heb hem toen nog eens geïnterviewd voor Radio 4, herinner ik me. We hebben het over 1991. Dus dat is ook alweer 24 jaar geleden dat die eerste bewerking van de Goldberg-variaties in Nederland op cd is gezet. Laat u tot het einde van de uitzending verrassen door deze uitvoering. Gebalanceerd, fijnzinnig, de variaties 1 tot en met 23. En morgen de rest en meer info over de executant Tjaco van Schie. Eind van de week de roemruchte uitvoeringen van Glenn Gould uit 1955 en 1981. Maar hier Tjaco van Schie.